0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan beneden de 6.000 gulden zal liggen.
3: The stars.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters Noordhofcomplex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak.

0: Ja, bedankt.
1: Ja, bedankt.

0: The force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De aandelenbeurs in New York sloten gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkt ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Nip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei, de 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. De aandelenbeurs in New York sloten gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd geen sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal files die opvallen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat een auto met pech bij Zevenaar. Dat kost je een kleine 10 minuten. Ook een pechgeval op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Hoogte van Wageningen. Vanaf Oosterbeek 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A16 werd daar richting Rotterdam. Tussen Knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Bellegem, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna twee keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het Koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast enkele korte files verspreid over het land, de meest oponthoudt nu op de A73 onder andere Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampenoord en Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen. 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen. Waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien. Terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Oh. Elke donderdagmorgen en zo gezellig live.

gezellig. Wat een mooi begin weer van de Tour van Frans. Ja, het is een donderdagmorgen. Tussen 10 en 12 kun je dan met mij rekenen. En aan de berichtjes te zien kan ik ook op jou rekenen. Wat fijn. We zijn samen tot 12 uur met de mooiste muziek uit onze jeugd. We gaan weer genieten bij Extra Gold en bij Golden Oak.

Weet je dat er sommige mannen zijn die het meezingen? Echt waar. En dat doen ze voor een partner. Enfin, dat heet investeren de rest van de dag, want dat verhoogt de sfeer. The sound of extra gold. En wat nu? Nou, dit dus. Ja. Dave Barry. Hij had met Strange Effect een groot succes, maar dit deed het

Het is tijd om van elkaar te houden. Daar had hij het over. Ja, voor de meeste mensen zit de vakantie er alweer op. En het weer heeft zich daar gelijk op aangepast. Het weer is gelijk een beetje triestig, dat mogen we toch wel zeggen. Ook is terug van vakantie Luc. Luc, een hele goede morgen. Je bent weer op Belgische bodem. Tijdens de vakantie hield je me in de gaten. En vandaag ben je er gewoon ook weer bij. Hey.

0: natuurlijk realiseer ik me heel goed dat heel veel van mijn luisteraars al in de pensioengerechtige leeftijd zitten. En dus hebben ze alle dagen vakantie. Nou ja, in ieder geval hoefden ze niet te werken. Dat is mooi, toch? Ja, en vandaag natuurlijk ook dit. Want in de Tour van Frans reizen we ook elke week langs vijf succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 1 kwamen, dus kans zagen de hoogste plaats te bereiken. Vandaag vertrekken we op 16 maart 1991. Belgisch talent scoorde in onze lijst. Raymond van het Groene Woud ga je horen. Hij bereikte de nummer 1 met Liefde voor Muziek.
1: De minder gelovigen.

0: wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: absoluut. Het was de liefde.
1: Liefde.
0: Liefde voor muziek. En dat is elke donderdagmorgen tussen 10 en 12 in de Tour van Frans. Tja, muziek uit de jaren 90. Dat draaien we vandaag weer in deze High Five.
2: Radio Extra Gold. Bringing back the memories. We play them all.
0: Ja. En voor sommige mensen zal het dan gewoon betekenen even de veiligheidsgordels aan. En dat kan ik me wel voorstellen. Dit is de tweede. Het was eerst een alarmschijf. Vervolgens 3 weken op nummer 1. Massive. Met Unfinished Sympathy.

voor iedereen is de vakantie voorbij. Robert van der Pol bijvoorbeeld met zijn Sylvia zitten nog altijd met de caravan in het buitenland. En daar luisteren ze ook naar de Tour van Frans. En hij zei over dit nummer, ah, dit is vet. Ik was toen 18. Ja, toen zat ik in de dienst en heb ik veel ervaring opgedaan. En dan komt hij in alle opzichten. Ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Afijn, vrienden, mocht je zojuist pas hebben ingehaakt, van harte welkom. Hello.

vlierenfluitig in dit nummer. Leuk toch? Ja, voor zover je erin geïnteresseerd bent. Robert heeft nog even gereageerd op mijn opmerking. En hij schrijft... in alle opzichten Frans. Oké. Dat prikkelt onze fantasie. Dat kan hij wel begrijpen. Oh, en het is trouwens ook een beetje een stoer ventje, die Robert. Hij heeft de afgelopen week heeft hij een duosprong gemaakt uit een vliegtuig. Mij niet bellen. Zulke rare dingen doe ik niet. Kunnen we dat ook scharen onder Joyride? Ja, en Joyride moest na 2 weken ermee een prijs geven.

0: Robert is een precies mannetje, zal ik maar zeggen. Hij corrigeert me nog even. Hij zei van, ik ben niet uit een vliegtuig gesprongen. Het was paragliden. Dus, ik sprong gewoon samen met een ander van een berg. Oh, was het maar van een berg. Als het dan misgaat, dan komt de klap veel minder hard aan. Toch?
1: Extra Gold.
2: Music Radio. Extra Gold. Where memories live.
0: Je hoorde R.E.M. met de song Losing My Religion. En dat bracht ons bij de laatste.

0: you know I love you.
1: Echt?
0: I just want you to know. My love I'll always treasure.
1: So ik hou van je, zei hij. Oh ja.
0: Don't let me go.
1: Ik weet niet wat zij ervan vond. Oh fijn, daar komen we niet achter. Volgende week hoor je weer 5 nummer 1 noteringen in de Tour van Frans. Dan doen we het nog een keertje. One more try, zal ik maar zeggen. Tja, en mocht je geen Robert heten, dit is ook jouw programma. Op jouw favoriete radiostation. Op Extra Gold of op Golden Oldies Radio. Want dit is een programma echt voor iedereen.
2: Zo, zo.
3: Bent u volledig normaal? Oh. Een lichtelijk koekoek? Of compleet geschift?
2: Nee, toch?
3: Voor iedereen is er...
2: En wie hebben we daar?
3: Frans van de Drift.
1: En jij mag beslissen of je dat leuk vindt. Take it or leave it.

zelf beslissen. Of je fan wil zijn van de Tour van Frans op de donderdag tussen 10 en 12. Of dat je misschien wel zegt, bah. Ja, ik realiseer me altijd dat ik het niet iedereen naar zin kan maken. Ja, het is nu eenmaal zo, hè. Zoek naar je favoriete radiostation en blijf daarop hangen, zou ik willen zeggen. En voor de disco-liefhebbers pak ik deze nu in de show. Ja, die is absoluut fantastisch. Sister Sledge. En ze hebben het over He's the Greatest Dancer.

Ja, ze hebben vele hits gescoord, deze dames. En we kunnen dan niet zeggen dat dit de beste van hen was. Want ze waren bijna allemaal goed, mogen we wel stellen. He is the greatest dancer, zo heette dat. En dan krijg ik ook een berichtje van Leo Kenis. En hij zegt, ik ben een superfan hoor. En dat weet ik, Leo. Volgens mij luister jij naar de Tour van Frans al vanaf dat ik terug was op de radio. En dat was op 2 januari 2014 bij Extra Gold. Ja, dan mag je inderdaad een superfan noemen. En leuk dat je er nog altijd bij bent. Dat je nog niet vindt dat ik je verveel. Maar dat had ook gekund. Even een mooi nummer uit de tijd dat ik bij de Tros in nachtwachtprogramma's mocht presenteren.

0: volgens mij kreeg hij ook een gouden plaat ervoor. Of was het platina?
1: Dat zou zomaar kunnen, toch?
0: Hey, ik zit hier een beetje blij te zijn, zal ik maar zeggen. Dat probeer ik elke donderdagmorgen in mijn programma. Maar er zullen er ook mensen zijn die een beetje verdrietig zijn en af en toe een traan moeten laten gaan. Tegen hen wil ik heel graag zeggen...
2: Don't let the sun catch you crying.
0: Dat is Engels. Laat je niet door de zon pakken als je...

Soms zeggen ze wel eens, een man mag niet huilen. Nou, dat vind ik zo'n onzin. Je mag gewoon je emoties tonen. Zo hoort het gewoon. Dat is leven. Je luisterde naar Don't Let the Sun Catch You Crying. Ja, een van die prachtige gouden ouwe in de Tour van Frans voor vandaag. Jerry en de Pacemakers, die zorgden daarvoor. Hey, ik heb een leuk berichtje voor al mijn luisteraars. En dat berichtje kreeg ik van Wilma Hendricks. Ze stuurde heel veel plezier allemaal. Ik ben met mijn zoon in Gent, dus helaas kan ik niet live luisteren. Maar ik ga dat doen met terugluisteren. En ze doet jullie allemaal de groeten. Hey, is dat lief of is dat lief?

Kan ik dat zo vertalen? Ja, volgens mij wel. Tommy Rowe was dat. En het prachtige Dizzy. Zullen we even aandacht besteden aan de jarigen? Dan is hier de verjaardagskalender. Dat doen we altijd met dit muziekje. Wie mag ik noemen vandaag? Nou, Nienke van der Kooi bijvoorbeeld. Michel de Man is ook jarig bij het kroonjaar 60. Jimmy Wieringa. Volgens mij is hij de jongste. 47 jaar jong. Erik Holzhauer houdt ons een beetje in de maling. Ja. Hij heeft volgens mij zijn geboortedatum niet goed ingevuld in Facebook. Want hij suggereert hier dat hij 121 is geworden. Nou, dan haalde hij de krant, denk ik. Ja. Gerard Megawatti mag ik ook noemen. En last but not least, Rogier Laro. Dat waren de jaren voor vandaag. Ik heb ze vanmorgen op Facebook al gefeliciteerd. En ik wens ze echt een hele leuke dag. Ik draai voor hen deze plaat. Ook dat is een heerlijke gouden ouwe. Bruce Channel is hier.

is ook een Nederlandstalige versie van, dat weet je. Die is nog niet zo lang geleden uitgebracht en daar werd dan ook al heerlijk op meegezongen. Hey baby, zo heette het. Nogmaals, dat was speciaal voor de jager gedraaid. En sommigen denken dan bij zichzelf, het moet niet gekker worden Frans. Hou daar gewoon mee op. Of anders gezegd, stop, stop, stop. Hier zijn de Hollies.

blijft gezellig om ze terug te horen. En wat waren ze succesvol, hè, die Hollies. Ga je voor het grote geld van mij of hou je echt van mij? Dat is een beetje de vraag die gesteld wordt in dit nummer. If I were a carpenter, would you marry me anyway? De Four Tops.

0: Museum Rockart in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse
1: periode. Gewoon nog eens.
0: Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rockart heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rockart.
2: Elke donderdagmorgen tussen 10 en 12 en zo gezellig.
3: Dit is de Tour van Frans met Frans van der Drift.

En zou het vanavond ook gebeuren? Dat vraag ik me dan af. Love Me Tonight. En dan... Ja, nog één nummer te gaan. En dan zijn we toe aan de top 5 van deze week. Dan hoor je deze week de single successen van Boney M. En ik ga 6 nummers draaien. Het komt door een plaat met een dubbele A-kant. Je weet dat ik dat wel vaker doe, hè? In de toer van Frans B. Extra Gold in Golden Oldies Radio. Leuk dat je luistert en het mee gaat beleven. Hier zijn Narada, Michael Walden en Patty Austin. Ook dat was een kanje. Ook weer even de muziek uit de jaren 80. Je weet dat ze de nummers plukken uit 5 decennia. Dan hoort deze erbij. Gimme, gimme, gimme.

0: draai voor mij een liefdesliedje. Oké, dan. Zoekplaatjes van deze club dus. Ja, prachtig. Mooie muziek en ik word er vrolijk van. Heb jij dat ook? Gelukkig maar. In de Tour van France is het nu tijd voor de top 5 van deze week. Ik zei het al, Boniem staat daarin. Waren ze succesvol destijds? Absoluut. Ze hadden 5 alarmschijven. Dat was nogal wat. En 19 hits in de Nederlandse top 40. Je gaat in ieder geval er een paar van horen. Dus, daar gaan we.
1: 5 hits in a row. She's crazy like.

dat was de titel, hè? Daddy, Daddy Cool. En dat is het nog steeds, toch? Daddy, Daddy Cool. Heerlijk een beetje onzin in de show. Daddy, Daddy Cool. Normaal gesproken vind ik eigenlijk jaartallen, nummers in de hitparade behaald eigenlijk niet zo interessant voor de luisteraar. Maar als je een top 5 doet, horen ze er natuurlijk gewoon bij. 14 weken lang stond Daddy Cool in onze hitparade en bereikte de nummer 3 en opende vandaag de Boney M top 5. En dit vinden we op nummer 4. Was trouwens ook een nummer 1 in onze hitparade. Dus was een topper. Hooray, hooray, it's holiday.

0: moet rijmen, toch? En dat gebeurde bij Boney M. Goedemorgen, zeg ik ook tegen Boudewijn. Boudewijn stuurt een berichtje en hij schrijft... Dat is nou muziek die je moet draaien bij mensen met een depressie. Ze worden er gelijk vrolijk van. En dat denk ik ook. Dit is nummer 3 in de top 5.
1: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.

0: hebben lange nummers, hè? Ze pakken behoorlijk op tijd, deze formatie. Boney M in de Tour van Frans. Maar dat kunnen we van hen wel hebben, toch? Ja, zeker. We hebben nu de nummer 2 te gaan. Die werd ook het nummer 1 in onze hitparade en stond 15 weken lang maar liefst in onze lijst. Boney M met Ma Baker.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old

dat was de nummer 2. En dus zijn we toe aan het overzicht. En die doe ik over deze plaat. Daddy Cool, daar begonnen we mee op nummer 5. 4 was voor Hooray Hooray, It's a Holiday. 3, El Lute. En op 2, het nummer dat zojuist nog mag klinken, Ma Beke. En dan komen we terecht bij de plaat met 2 A-kanten. Dat verklaart ook waarom het op nummer 1 stond. Brown Girl in the Ring en...

0: Disco. Nou, daar hebben we dan vandaag genoeg van in het programma in de Tour van Frans. Dat was Boney M, de top 5 uit de jaren 70. En ja, volgende week weer een andere artiest, een andere groep. Je gaat het vanzelf beleven. Maar ik denk geen disco dan. Voor de broodnodige variatie gaan we luisteren naar The Voice. En
1: you make me feel so young.
0: Dat is de titel dus, hè? You

ook al raak ik op leeftijd. You make me feel so young. Jij zorgt dat ik me jong voel. You make me feel so young. Ja, dat was de gedachte. You make me feel so young. Frank Sinatra. Hij werd dan ook The Voice genoemd. Dat zul je herinneren. You make me feel so.

Wat was nou precies de boodschap? Ik ga het je vertellen. Ja. Wees een beetje lief tegen je buurman. Maar ook tegen je vijanden. Dat denk ik bij mezelf. Kill them with your kindness. Dat is ook een oplossing. Tenminste, dat werkt vaak nog beter. Dat kan ik je wel verzekeren. Het is een hele gebeurtenis. De Tour van Frans op de donderdag tussen 10 en 12.

moet ik zeggen. Ja, verspreking is mij ook niet vreemd. Dat weten mijn vaste luisteraars wel. Ja, Diana Ross en de Supremes waren dat. En ze hadden het over The Happening. Elke donderdag met de muziek uit onze jeugd bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. En nu is het tijd voor een rustig nummer. Een van die mooie werkjes van Elton John. Hij zingt het nummer Daniel. MUZIEK

0: Prachtig, prachtig, prachtig.
1: Deel je mijn emotie? Vind je dat ook fantastisch? Ja, dat was de beginsound, zal ik maar zeggen, van Elton John. En daarna hebben we vele hits van hem gekregen. En het was dan ook terecht dat koningin Elizabeth hem tot Sir Elton John maakte. Ze sloeg hem tot ridder, zo heet dat dan, hè? Echt slaan, dat deed ze natuurlijk niet. Kennen jullie deze nog? We gaan nog even luisteren naar de warme stem van Van Morrison. Hij zong over een dame. Een dame met donkere ogen. The Brown-Eyed Girl.

veel meezingers vandaag in de show, hè? En dit was er zo eentje. Ja, en dat la-la-la, dat maakt het natuurlijk eenvoudig. The sound of extra gold. Tijd voor de Fortunes. Het nummer werd veel gedraaid bij een zeezender met de naam Caroline. Logisch toch?

met z'n tweeën. Ah, gezellig toch? Ja. Caroline. En dat was die weer, de toer van Frans. Ik ga vast afscheid van je nemen. Ik ga je natuurlijk ook bedanken voor het luisteren bij Extra Gold of Golden Oldies Radio. Volgende week, uiteraard op de donderdag tussen 10 en 12, ben ik er weer. Op mij kun je rekenen. Kan ik op jou rekenen? Dan heel graag tot dan. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. De hitte heeft in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven gekost. Dat is een schatting van het Robert Koch Instituut. Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidscentrum waarschijnlijk nog hoger. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd 10 jaar geleden als jongste coureur ooit een Grand Prix. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Op dit moment staan er enkel wat files aan de Duitse grens door controles daar. Op de A76 van Geleen naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kunderberg. De vertraging is hier 10 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je bij de grens 15 minuten vast. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.
2: Golden Oldies Radio.
3: De zaterdag vibe. De hardste, de beste. Hans Geersing.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo is het oponthoud 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.
2: G-O-R. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat op dit moment alleen nog file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Dat komt door een ongeluk bij afrit Hoenderloo. De weg is inmiddels weer vrij, toch heb je nog ongeveer 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard. Die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.
2: Don't in all these radio!
3: The home of the classics.
2: The home of the classics. Listen live on the net.
4: www.goldenoldies.com

0: to prove. Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in twee busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. Drie inzittenden kwamen ter plekke om het leven. Twee mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweed Ove Kindval.
3: The best station.
4: Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas. Golden Oldies Radio. Dust off those dancing shoes.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïnse Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het RIOD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red. We're legends and memories.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet Link, gelanceerd begin vorige maand met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift, actief sinds 2004, dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat gammastaalonderzoek flink zal bemoeilijken. In Spanje stierven tussen 1 juni en 19 augustus 4.458 mensen door hitte, het hoogste aantal sinds 2022. In Duitsland overleden tussen 6 april en 9 augustus ongeveer 14.000 mensen door hitte, waarvan 12.660 ouder dan 65 jaar. De piek in Duitsland lag tussen 22 en 28 juni met temperaturen rond 40 graden. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze momenteel slechts 62% gevuld zijn tegenover 74% vorig jaar. Gestegen gasprijzen, donderdag 65 euro per megawattuur, maken bedrijven terughoudend. Nederlandse voorraden staan op 41,3% tegen 64% een jaar geleden. De broer en zus van Nick Reiner, Jake en Romy Reiner, getuigden voor de grand jury die hun 32-jarige broer aanklaagde voor de moord op hun ouders, Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Het echtpaar werd in december dood aangetroffen in een woning in Los Angeles. Nick Reiner heeft onschuldig gepleit en riskeert levenslang of de doodstraf. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ja, toen was hij nog redelijk jong, deze Elton John singeltje uit 1981 of zo was dat, 82. Van de LP The Fox, from the album The Fox. Nou, en kijk op het hoesje als je het singeltje thuis in de kast hebt staan. Er staat een soort futuristische tv op. En dat je zijn vierkante doos en daarboven stond dan alleen het, de beeldbuis was het toen nog. Wel leuk om, ja, om dat weer te zien. Oh, hij komt uit de zomer van 1981. Kwam niet zo ver als de 31ste plaats. Nou, het zal hem wel. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio met dank aan de vorige platen draaien. Wij gaan herrie maken tot vanavond 8 uur. Met veel plezier overigens. En als je aan de hap zit, nou, laat dat smaken.

0: hallo, andere platendraaiers van dit radiostation Golden Oldies Radio. Gaat het goed met u? Een beetje de warmte overleefd? Nog net niet als een soort gesmolten ijs achter de mengtafel in elkaar gezakt. We hebben lekker het raam in de studio opengezet, dus dat geeft enige verkoeling. Wij hadden Strawberry Vocal Choir en Summer is Coming. En ja, dat is een bescheiden hitje uit het voorjaar van 1982. Toen hadden ze natuurlijk nog, als je in mei zit, heb je de zomer nog in het vooruitzicht. Maar de zomer begint nu langzaam wat af te brokkelen. We hebben deze week ook gelukkig wat regen gehad, eindelijk. Ik denk dat heel veel mensen daar blij mee zijn. Maar ja, op een gegeven moment gaat dat punt weer keren. Dat je denkt, ja, die regen. Hallo, het was 30 graden, is warm. Maar het is ook weer lekker als het lekker warm is. Nou moet je weer met een paraplu en een jas naar buiten. Waarlijk.
1: G-O-R. Golden Oldies Radio.

album. Daar heb ik een tijdje geleden I Can Feel gedraaid van Michelle. En dat is toch diezelfde Michelle dit. Met Love is History in dit geval. Een dansplaatje op de donderdagavond. Het is na 6 uur bij ons. Goedenavond. Nogmaals, als u net aan de maaltijd zit, laat het smaken. En onlosmakelijk met de maaltijd is natuurlijk de afwas. Ja, daar kan je niks aan doen, hè. Dat krijg je er allemaal gratis bij. Nou, ik zei het al, de temperaturen zijn inmiddels wat gezakt. En ik denk dat heel veel mensen daar blij mee zijn. En vooral s'avonds en s'nachts is het nou acceptabel, een graadje of 15. Dus dat is wel fijn, want anders dan drijf je dus echt letterlijk aan je bed. Oké, we gaan even een blind date opzetten. Met Ginger, bij Golden Oldies Radio. Hij komt niet verder dan zijn 36e plaat.

van het album Donna Summer draaiden wij The Woman in Me. Letterlijk en vrolijk, wij draaiden op de linker draaitafel of voor de echte freaks. Het plaatje komt uit november, kwam uit november 1982 en was toch een top 10 hit, nummer Xavi. En dat kwam uit de handjes van Quincy Jones. Ja, ik lees het ook allemaal voor op het hoesje. Het is 7:10 bij Golden Oldies Radio en ik zat afgelopen zaterdag zelf even te luisteren als klant van dit hele gebeuren. En toen dacht ik, ja, we doen het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Er zaten een paar collega's van me, die zaten ook lekker platen te draaien of muziek te maken. En ik denk, nou, dat is niet verkeerd. Dus kom op met die zender. Oké, Aphrodite's Child.

komt van een verzamel-LP af. Wat? Verzamel-LP? Ja, ja. Van Aphrodite Child. Met uiteraard voorman Demis Roussos. Een kolossale man. Met altijd grote gewaden. Maar ja, hij had wel een stem, jongens. En hij heeft veel platen verkocht. Ik geloof 70 miljoen of zo. En dit stond als eerste nummer. I Want To Live. En ik zat die LP een beetje af te luisteren. Ja, weg met naar de kringloop met dat ding. Ik dacht, ja, dit heb ik nog niet. Dus deze plaat, die gaat toch terug de kast in. Want dit is wat de pruim is. Dit ademt zoveel jaren 70 uit. Dus die gaan we natuurlijk niet wegdoen. Dat waren we niet van plan. Het is 6:55 bij ons. En Graham Goodman. Nou, nog een klein beetje aan de zomer denkend draaiden wij Sunburn.

Nou, ik denk dat nou een ticket Honolulu een beetje duur is. Maar Snoopy had er wel zin in volgens mij. Vanmorgen is er één dame overleden inmiddels. God, ze kwamen uit Suriname geloof ik, die twee meiden. En in Duitsland was dit nog een redelijke hit. In 1979 verkenden ze ook van It's All in the Bible. En ze hadden nog It's Raining and Snow of zo. Nou, die hadden ze ook nog gemaakt. En toen was het een beetje stil rond Snoopy. Eén stukje LP's gemaakt. Ja, toen was voor mij de pret een beetje over. Maar wel leuke muziek toch, hè? Uit de oude doos. Golden Lottie Radio. Het is, moet zo even kort weerberichtje doen, hè? Ja, zo hoort dat, hè? 7:30 of 6:30. Een beetje weerbericht. Ja, je moet er wat te kwek hebben. Ja, het is vandaag den donderdag 19 augustus. En natuurlijk is dat in de radio scene een beetje een gedenkwaardige dag. De raid op Radio 8 en 9 in 1989.

vorige week wel een programma eruit geperst, maar ik was totaal niet fit. Ja, verkoudheidje, iets met je linkeroor wat niet goed zit. Dan ben je dus half doof. Dan moet je nog plaatjes aan elkaar kwekken. Nou, dat is een leuke uitdaging. Maar het gaat allemaal weer voorbij, jongens. Het zijn allemaal eigenlijk fluddingen. Als je een beetje relativeert, dan gaat dat allemaal weer voorbij. Op dat moment denk je, ja, komt het ook nog goed? Ja. Moet alleen geduld hebben. Maar ja, dat is soms als moeder. Clarence Milton Becker, zo heet hij eigenlijk. C.B. Milton. Hij is oorspronkelijk van Surinaamse afkomst. En zanger, rapper uit de tweede generatie Eurodance. Nou, Set Me an Angel, dat hebben we ook wel eens gedraaid volgens mij. En dit was It's a Loving Thing. En dat kwam een jaartje daarna in 1994. Dat was die Eurodance natuurlijk mega populair. En ik ben er ook niet vies van. Dat even te zeggen. Het is 6:55 bij ons. We gaan even terug naar de jaren 70. Met Astrid Nijg. En alleen is maar alleen.

0: jij ook van het beste goud van oud?
1: Goud van oud.
0: Luister dan naar Golden Oldies Radio.
2: Wij nemen je mee terug naar jouw jeugd.
0: 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het geluid van de classics. Dit is Golden Oldies Radio.

terug. Plaatje van Willie Hightower. En ja, Soul volgens mij van de eerste klasse. Don't Blame Me. Hij leeft nog steeds, deze knakker. Hij is van 1940, dus hij is redelijk op leeftijd. Maar ja, soulzanger. Nou, een beetje treurig altijd, hè, soulmuziek. Maar ja, het is niet anders. Dat, elke muziek heeft natuurlijk zijn... een vlaggetje erbij. Een leuk vlaggetje of een triest vlaggetje? En het volgende plaatje is iemand met een leuk vlaggetje. Shake, you know I love you.

leuks als je het hoort, dan denk je ten eerste aan Tour de France. Tenminste, ik wel. Aan een lange golfzender die dit draait. Maar die kerel is 76 jaar. Hij leeft nog, Sheikh. Maar die kerel komt eigenlijk uit Maleisië. Die voornamelijk in het Frans zingt. Zijn echte naam is Sheikh Abdullah bin Ahmad. Ja, dus hij heeft toch wel een paar leuke plaatjes gemaakt. Waar dit een van is uit de zomer van 1978. Dat was een redelijke hit. You know I love you to say je t'aime. Je t'aime. Nou, oké dan maar. Het zal allemaal goed zijn. Het is 6:15 beeld. Oh ja, wat nog een weerbericht. Even snel erbij pakken. Is niet de moordsteek vroegtijdig. Nou ja, het is rond de 20, 22 graden. En kans op regen. Maar daar zijn wij eigenlijk wel een beetje blij mee. Dus ik vind het niet zo erg. Paraplu's uit het stof.

Nou, dit was volgens mij uit de collectie Eendagsvliegen, Blue Control en Hit 'Em Up Style. Uit 2001 alweer, jongens, 25 jaar geleden. Nou, ik zei het net al, gisteren was het 19e. En het was trouwens best lekker weer buiten. Buiten een paar flinke zomerbuien. Maar 19 augustus staat u bij elke radiofriek, elke zeezende friek gegrift in zijn geheugen. Want er was er een raid op de Ros. En ik heb er vorig jaar wat meer aandacht aan besteed, maar met wat fragmenten. Maar ik weet niet of daar nog mensen op zitten te wachten. Maar boing, dat was de microfoon standaard. Maar ik weet nog dat heel Radio Nederland op zijn achterste benen stond. De echte freaks. Het was een radiostation wat niet veel meer betekende. 2,5 kilowatt AM, ja. En het was een beetje arm op ze. Maar ze hebben toch nog een paar maanden uit kunnen houden. Tot men ingreep en er het station de nek omgedraaid werd. Nou, we gaan afsluiten. We gaan op naar het nieuws van 7 uur. Met dit beetje obscure singeltje van Anarchic System. Dat bedoel ik. Tot zo straks na het nieuws van 7 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Almere verlengt het samenscholingsverbod in het stadscentrum tot 24 augustus 2027. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na een positieve evaluatie met politie, zorgpartners en ondernemers. Het verbod, ingevoerd op 24 februari, geeft politie meer mogelijkheden om in te grijpen bij groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken. Boeren stellen dat de snelweg in kolonnen met politiebegeleiding veiliger kan zijn dan rijden door binnensteden. Woordvoerder Jeroen van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Aanleiding voor de discussie is een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij vrijdag 2 mensen omkwamen. De Oekraïense anticorruptiebureaus SAPO en NABO hebben invallen gedaan bij hooggeplaatste functionarissen, verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Onder de aangeklaagden zijn plaatsvervangend stafchef Irina Mudra, ex-parlementariër Maxim Mikitas, parlementariër Vadim Stoller, bankdirecteur Oleksii Stupak en juridisch hoofd Viktor Dubovic. Zelensky ontzoeg Mudra na de onthullingen. De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door stijgende olieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, wat zorgen over inflatie en de economie vergroten. Olieprijzen stegen tot bijna 3%. De AEX sloot nipt hoger op 1102,78 punten, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,6% verloren. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits loopt inmiddels op zijn eind. Er staan nog een paar opvallende files. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort is het druk vanwege de Grand Prix. Vanaf de aansluiting met de N206 is de vertraging bijna 30 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Epe ruim 20 minuten oponthoud. En ook staat er nog file vanwege een grenscontrole op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is het oponthoud zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: All the time.
3: This is Golden Oldies Radio.

Nou, ik heb wel medelijden met de mensen die nu op de camping staan in hun tentje of caravaan in de voortent. En dan moet je misschien wel de verwarming aanzetten, ondanks dat het een graad of 18 is. Maar gisteren was woensdag en er was best wel veel regen gevallen. Dus dat was even een tegenvaller, want dat zijn we natuurlijk totaal niet meer gewend. Maar ja, oké, het is niet anders. We zijn ook wel blij dat er weer regen valt. Wij hadden Cat Stevens en ik dacht vroeger dat hij Pineapple Gas zong, maar het is Pineapple Gas. Zou het dat zijn? Ik weet het niet. Uit april 1976 en een top 10-etje. En dat kwam nog van het nieuwe album, als ik het hoedje mag geloven, Number.

0: Aanstaande zondag is er weer een platenbeursje op het Eendrachtsplein in Rotterdam, Zuid-Holland. Dus alle vinylfreaks opgelet. Aanstaande zondag tussen 10 en 5 is dat meestal. Eendrachtsplein bij Kabouter Butplug. Ja, zo wordt hij in de volksmond genoemd, dat arme ding. Een stuk kunstwerk, dat moet op een kerstkabouter lijken. Maar men had daar gelijk al hele andere plaatjes bij. Dus, nou, iedereen weet waar het is. Dat is voor een politiebureau, hè? Daar zit nu een restaurant in, geloof ik. Nooit binnen geweest. Zowel in het politiebureau als in het restaurant. We hadden Duran Run uit februari 1985. Kwam die verder als de 19e plaats. De 19e plaats. En Save a Prayer. Ja, dat is wel een goede plaat dit, hoor. Vaak worden van Duran Duran de bekendere gedraaid. Maar dit hoor je volgens mij niet zoveel op de Nederlandse geurradio. Dus wij hadden zoiets van voor het staan van de singlecast van dit radiostation Golden Oldies Radio. Laten wij Duran Duran opzetten met Say a Prayer. Hallo? Oh, moet verkeerde knopje drukken.
1: Waar je ook bent, houd je ook goed.
2: Dit is Golden Oldies Radio.

voor mij. Ja, eind jaren 80 werd er een dubbel LP 1 en 2 uitgegeven. Rob de Nijs compleet. En hij stond hier in de studio. Ik denk, nou, laten we dit maar eens een keer opzetten. Beetje een ingewikkelde plaat. Maar ik denk dat het origineel van Elton John is. Kwam uit 1986. Open einde, Rob de Nijs. Want ik zag van week op tv, ik weet niet meer wanneer, maar toen zag ik, werden er allemaal andere artiesten ingevlogen. Die gingen dan Rob de Nijs liedjes zingen. Ja, ik weet niet of dat allemaal handig is.

draai een keertje cd'tje. Denk nou, ik zal eens een keertje modern gaan doen. Slaat die over, slaat gewoon 2 minuten over. Hè? Nou ja, dat was dus een zeer korte uitvoering van Doep met Doep uit mid-jaren 90. Nou, of zo een keer zo kan vanaf single pakken. Hij staat ergens op single in de studio, maar de vraag is natuurlijk waar. Hoe laat leven we eigenlijk, jongens? De klok, wat zegt de klok? Oh, het is bijna 8:30 bij ons. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. Felix op donderdag tot vanavond 8:00. En zit je nog te eten? Denk het niet, hè? Want misschien is het wel tijd voor een lekkere cornetto. Just one cornetto van Poogie Schneckenburger. En dat op de rechte draaitafel.

altijd een bijzondere plaat gevonden. Pookie Snack & Burger. Dat was dus de groep. En ze kwamen uit Groot-Brittannië met hun, nou nog niet eens een hitte tipparade plaatje, Just One Cornetto. Die trouwens heel lekker zijn. En die ook afgelopen zomer regelmatig door het keelgat zijn gesmolten bij de ondergetakende. We zullen straks nog even dikke boek erbij pakken. Kijken of er nog leuke feiten staan. Hitfeiten. Korte informatie, jongens. Geen ellenlange lulverhalen. Wij zijn een muziekzender. Sorry.

dit mag voor mij ook zo heruitgebracht worden, jongens. Op 12 inch liefst Starlet van de Brooklyn, Bronx en Queens Band. Voor mij werd het ook als tune gebruikt of zo, de een of andere plaat te draaien. Ik kwam uit 1981. Wij draaiden het met veel plezier via Golden Oldies Radio. En nou, we toch over plaat hebben. De Waalwijkse Platenmarkt is aanstaande 22 augustus. Dat is een zaterdag tussen 11 en 5 op het Raadhuisplein in Waalwijk. Gratis toegang. Zaterdag 29 augustus, de Barneveldse Platenmarkt in Barneveld uiteraard. En dat is ook toegang gratis. En dat is op het Raadhuisplein in Barneveld, Noord-Brabant. Nou, tenslotte 30 augustus. Dat is een plaat- en cd-markt in Goes, in Zeelanden. Dat is grote markt. Ook weer altijd die grote markt, jongens. Altijd weer de lul. Grote platenmarkt in Goes tussen 12 en 5. Dus je kan een beetje uitslapen. Nou, eentje dan 3 september. De Tilburgse platenmarkt, Stadhuisplein in de stad Tilburg. Nou, dat is ook gratis toegang tussen 1 en 9. Oh, dat is wel lach. Dan kan je s'avonds platen kopen. Dat is wel apart. Dus donderdag 3. Oh, bizar. Nou, als je lekker vrij bent. Voor mij is dat de laatste week dat Zuid-Holland of Midden-Nederland nog vrij is. Dan kan je nog een beetje platen scoren. Hè? Een beetje muziek kopen. Dat was de microfoonstandaard. Sorry. Dit komt uit 1979. Dr. Feelgood. En kwam niet verder als de 9e plaats in de United Kingdom. Een raar plaatje, maar wel leuk. Even zo om te luisteren. Milk and Alcohol.

kan me voorstellen als je dit voor het eerst hoort, dat je denkt van, what is this? Ik weet nog goed dat ik bij een ziekenomroep heb gewerkt. Ik heb een nachtprogramma gedaan. Ik zat te gast in de studio, technicus, omroeper. Omroeper draaide deze plaat. Technicus had op een gegeven moment van, nou, nu ben ik het echt spuugzat. Want hij had al een aantal vage platen gedraaid, die kerel. En toen kwam deze plaat en toen ging kennelijk het metertje het rood in. En toen greep iemand anders in van, nou, nu gaan we er even wat andere muziek op zetten. Op zich ook niet zo gek natuurlijk, midden in de nacht met dit soort vage platen. Maar op zich, ja, ik trek het allemaal. Smaken verschillen, gelukkig. Anders dan zouden we allemaal dezelfde plaat kopen. En dan heb je natuurlijk een praktisch probleem. Alhoewel het wel lekker goedkoop zou zijn, want dan kan er van één plaat gewoon heel veel persen. Nou, wij gaan even kijken in het dikke grote boek 1980, 20 augustus. Frans icoon vroegtijdig naar eeuwige jachtvelden. Nou, dat is een beetje een lullig uitdruk. Maar het gaat om de Franse zanger Joe Dassin. 41 overlijdt tijdens een vakantie op Tahiti. Onverwachts aan de gevolgen van een tweede hartaanval. Hij heeft ook al een aantal platen gehad met... Nou, ja, er staan een paar in de studio, maar ik kan het even niet... Vinden welke dat zijn. Maar gaan we een keertje opzetten. Dan hebben wij 1967. 20 augustus 1967. In de New York Times stelden de gebroeders Dolby een systeem voor dat ruis onderdrukken zou. Bij plaatopnames. Elektra Records zou als eerste toepassen die techniek. Nou, Dolby, wie kent het niet? Cassettebandje opnemen. Dolby aanzetten, dan zou je minder ruis hebben. Dan heb ik nog een oude auto met een cassettespeler erin die ook Dolby heeft. Nou vind ik dat wat optimistisch, want daar hoor je dus echt geen verschil in de auto. Maar goed, dat even terzijde. Ja, 20 augustus 1974, directeur Bul van Wey, destijds directeur van de zeezender Radio Veronica, krijgt via een persbericht te horen dat hij de uitzending 10 dagen later moet staken. Omdat het verdrag van Straatsburg zou worden ondertekend of is ondertekend. En dat zou dus het einde zijn van de zeezender Radio Veronica. En achteraf gezien, maar goed, dat dacht ik eigenlijk van de week aan. Ik ja, hadden ze nou echt miljoenen luisteraars? Ik weet het niet, ik denk nog een paar honderdduizend. En AM was natuurlijk toch een beetje aan het verdampen en maakte plaats voor FM stereo. Dus radiotechnisch gezien, ja, zouden ze nog jaren door kunnen gaan zenden? Ik weet het niet. Maar... Nou, 1982, een van de grootste albumsuccessen in de zomer van 82 is Evelyn, het 8e en laatste studioalbum van Roxy Music. Ja, dat blijft altijd goed. Nou, 1988 hebben wij Monsters of Rock Festival, wie is er niet geweest? En daar worden twee toeschouwers doodgedrukt. Beetje lullig. Nou, 1991, tenslotte Brian Adams komt op de eerste hit, of de eerste plaats in de hitlijsten, met natuurlijk... I Do It For You, thema uit de film Robin Hood, Prince of Thieves met Kevin Costner. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik ken iemand die heeft dus plaat dus gewoon een half jaar moeten draaien. Die deed toen een of andere top 50, top 40. En elke week stond die schijfplaat op 1. Nou goed. Nou en tenslotte 2000, 20 augustus. Bon Jovi is de laatste band die speelt in het oude Wembley Stadion. Na 28 jaar maakt het plaats voor een nieuw moderne stadion. Wat inmiddels natuurlijk ook niet meer modern is. Oei. Als ik even naar de regisseur kijk, zou ik wel een slokje drinken lusten. En dan gaan wij plaatsmaken voor een fijne plaat van Eurythmics. En dat hakt er flink in. Bij Golden Oldies Radio. Nog tot 8 uur mag ik hits opzetten en platen draaien. En mijn zwaf lopen trekken. Als Soeftaas. When Tomorrow Comes.

denk toch dat het dadelijk weer een rondje koptelefoon uitwringen wordt. Want ondanks dat er een lekker raam op staat in de studio. Maar het is best wel warm ook, jongens. Die warmte blijft natuurlijk hangen. Jesse Lee Davis hadden wij. En Is This Love uit de zomer van 1933.

was dat voor een zomer? Dat weet ik niet meer. Voor mij was dat ook best wel een aardige zomer. Maar dat kan natuurlijk in je herinnering vastgesoldeerd zijn. En achteraf, als je dan de cijfers ziet, denk ik, nou, het was eigenlijk helemaal niet zo'n warme zomer. Dus het viel eigenlijk wel vies tegen. Wij lopen langzamerhand tegen het einde van dit radioprogramma aan. En straks non-stop muziek. Of toch nog een andere presentator. Moeten meer vrouwen bij dit radiostation komen? Er is geen vrouw actief. Dus dames, als je het leuk vindt, kom een plaatje draaien.

als je het zo terug hoort, kijk, het is een leuke plaatje, maar het klinkt heel erg gedateerd. Die drums en dat, ja, waarschijnlijk toen al wat geautomatiseerde beats. Echt jaren 80 sound, een zomerplaatje uit juli 87 kwam die verder als de 15e plaat. The Pleasure Principle van Janet Jackson. Ja, hoe zou het moeten zijn met dat mensen? Er is toch weer veel populariteit omtrent Michael Jackson. Er is een film uitgekomen natuurlijk. Ik heb hem nog niet gezien, maar hij zal al een keertje op televisie komen. En dan ook weer een documentaire laatst gezien, was op tv. Was op zich wel aardig om te zien. Nou, we gaan dan langzaam het afromen en opruimen. Even het raam nog wat stukje openzetten. Dan kan het even lekker lucht hier. Dat is ook fijn voor de volgende patiënt hier. Straks het nieuws om 8 uur. En natuurlijk gaan wij plaatsmaken voor nog een plaatje van Kelly Clarkson. Oh. Hele fijne avond verder. Dank voor de aandacht. Goed aan alle platendraaiers en medewerkers van dit radiostation. Succes met het opbouwen van de rolspoel. En we sluiten onder andere af met The Trouble With Love. Kelly Clarkson, tot later.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig blondvuurman Adrie Vis, 56 jaar oud. Hij raakte zwaar gewond bij een duinbrand in Ouddorp en overleed een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Teheran noemt de nieuwe Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en economische terreur. Het Iraanse ministerie zegt dat ze de mensenrechten van elke Iranier schenden. President Trump dreigde met de zwaarste sancties ooit vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen. Boeren vinden dat rijden in kolonnen met politiebegeleiding op snelwegen veiliger is dan door binnensteden. Woordvoerder Van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Dit volgt op een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar vrijdag 2 mensen omkwamen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is een nieuw medicijn ontwikkeld dat het tekort aan orexine aanpakt. Dit middel is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten tot eind volgend jaar, wanneer de Europese aanvraag wordt verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van hun contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van dit jaar.
2: Golden Oldies Radio.
3: No noise, just the legendary hits on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, die 56 jaar oud was. Hij raakte op 6 augustus zwaargewond tijdens een duinbrand bij Oudorp en overleed krap een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit de Olympiakazerne in Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht, begeleid door een erehaag van collega's. Servië koos bij de bestrijding van een enorme brand in natuurgebied Deliblatska-Peskara, 50 kilometer ten oosten van Belgrado, voor Russische hulp in plaats van het eerder aangeboden EU-aanbod. Een Russisch Ilyushin 76 vliegtuig, dat 42.000 liter water kan uitstorten, landde in Nis. Bulgarije verleende hiervoor een speciale ontheffing. De brand, die al een maand woedt, beslaat inmiddels 3.500 hectare. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan, na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie, een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen, is een veelbelovend nieuw medicijn ontwikkeld. Het middel grijpt in op de oorzaak, een tekort aan orexine. Het is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten, want een Europese goedkeuringsaanvraag wordt eind volgend jaar verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie, doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.
2: Relive the magic of music's best year.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen veroordelen het Israël. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen veroordelen het Israëlische E1-bouwproject op de westelijke Jordaanhoeve. Het plan voorziet in 3400 woningen voor kolonisten, wat de Westhoeve effectief in tweeën deelt en een toekomstige Palestijnse staat vrijwel onmogelijk maakt. Sinds dinsdag mogen projectontwikkelaars bieden op ruim 1000 woningen. De relatie tussen Israël en Turkije staat zwaar onder druk na de Israëlische bombardementen op de Syrische luchtmachtbasis Abu Dur op dinsdag, die kort daarvoor door een Turkse militaire delegatie werd bezocht. Beide landen staan tegenover elkaar in Syrië, maar een directe militaire confrontatie lijkt volgens deskundige Rob Guy-Spinfold niet in ieders belang. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Noord-Korea vuurde meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten af richting de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger stelt waakzaam te zijn en samen met de Verenigde Staten snel te kunnen reageren op provocaties. De raketproeven vonden plaats terwijl president Donald Trump een hervatting van de dialoog met Kim Jong-un suggereerde. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: sta te dansen in de tent. Het is een feestje ongekend. Mijn pasjes zijn on fleek en mijn vispump energiek.
1: Stomend hete nacht, planning loopt zoals verwacht. Met mijn vrienden geen gemis, vrouwen loeren naar penis.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het AZC bij Balk blijft 3 jaar langer open dan afgesproken. Omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geen alternatieve opvangplekken heeft voor de 301 huidige bewoners. De gemeente De Vrieske Marre reageert teleurgesteld en bereidt juridische stappen voor. Het AZC opende in 2016 en zal op 1 oktober 2026 definitief sluiten. In de Nigeriaanse staat Sokoto is een boot gekapseisd met meer dan 80 mensen aan boord die op weg waren naar boerderijen in Gorau. Zeker 47 mensen kwamen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen. Vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Dodelijke bootongelukken komen vaker voor in Nigeria, vooral tijdens het regenseizoen van april tot oktober. De aandelenbeurs op Wall Street sloten donderdag in het rood door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt, waar rentes op staatsobligaties opnieuw opliepen. Minister van Financiën Scott Bessent benadrukte dat terugkoopprogramma's mogelijk meer dan de geplande 4 miljard dollar gaan bedragen. De Dow Jones-index haalde 1,3%, de S&P 500 verloor 0,9% en de Nasdaq 1%. Grégory Le Nocy, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman Mark P. Le Nocy beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Voor het geval dat je nog niet opgevallen was, de zon is inmiddels ondergegaan. Frankie Valli en de Four Seasons hadden het over Sundown.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 20 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, stadskunstenaar Margriet Snatersen. Alles in orde in de horeca en bewegen tegen dementie. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.
2: I haven't

0: R.E.M. hoorde je uit 1993 en Find the River. Daarvoor Dido, een Life for Rent. Ons eerste onderwerp vanavond. Margriet Snaterse zorgt voor een glimlach en positieve sfeer in de straat. En dat doet ze met muurschilderingen. Ze is bij Herman de Bruin.
1: Ik ga praten met Margriet Snaterse. Ze is stadskunstenaar en ze is zelfs verbindend stadskunstenaar. Wat dat precies betekent, dat kan ik aan haar vragen, want ze is in de uitzending. Margriet, welkom.
2: Dank je wel.
1: Ja, even maar gelijk die opmerking die ik had. Verbindend stadskunstenaar, want je bent kunstenaar. Maar wat is een verbindend stadskunstenaar?
2: Nou, ik maak muurschilderingen in de openbare ruimte. En ik vind het heel belangrijk dat mensen daarbij ook betrokken worden. Dat het echt, ja, het is hun buurt, hun omgeving of werkplek of wat dan ook. Ik vind het fijn om mensen ook dat thuisgevoel te geven, zich welkom te voelen. En ja, daarom maak ik graag die verbinding.
1: Ja, is dat dan ook dat mensen inspraak hebben in wat je gaat maken?
2: Ja, zeker.
1: Ja, want zijn het ook mensen die gewoon het particulier iets willen hebben? Komt dat ook voor?
2: Dat komt ook voor, ja. Ja, wel minder vaak hoor.
1: Ja, ja. Ja, want ik zie wel eens van die hele grote muurschilderingen op flats en zo in Delft, daar kom ik vandaan. Daar hebben we ze ook allemaal. Is dat op het moment een hype, zou je dat kunnen zeggen?
2: Nou, ik hoop dat het een blijvende hype is.
1: Ja.
2: Je ziet het steeds meer inderdaad. Mm-hmm. En ik vind het echt een toevoeging aan het straatbeeld, het stadsbeeld. Het maakt het gewoon echt veel vrolijker, levendiger en interessanter.
1: Ja, want wat maak je dan bijvoorbeeld? De buurt geeft aan wat zij willen hebben dan? Kan dat?
2: Ja, zeker. Nou, een voorbeeldje te noemen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in Delft, waar je het net over had. Daar heb ik een 22,5 meter hoge muurschildering gemaakt tegen een flatgebouw, een studentenwoningen, waar studentenwoningen in zitten. En de studenten en de mensen eromheen zijn gevraagd om met ideeën te komen. Maar natuurlijk de woningcorporatie zelf, Duo, die kwam natuurlijk ook met ideeën.
1: Ja.
2: En naar aanleiding daarvan maak ik dan een ontwerp en een schets. En dat communiceer ik ook weer met de buurt. En dan kunnen ze nog zeggen van, oh ja, oké. Okay. Nou ja, op een gegeven moment, iemand wilde er toch echt een vredesduif bij. En dacht ik, ja, vond ik eigenlijk ook wel een goed idee.
1: Ja, ja. En,
2: ja, het is heel veel culturen die daar samenkomen.
1: Ja. Dus, ja, die wijk zeker. Als je Delft een beetje kent, dan is dat zeker zo. Komt dat ook tot uitdrukking in die muurschildering, omdat we het toch over dit voorbeeld hebben?
2: Ja.
1: Ja?
2: Daar zijn, ik heb drie verschillende culturen, huidskleuren, laat ik het zo maar zeggen, verbeeld.
1: Mm-hmm.
2: En er is een samenwerking te zien. De ene helpt de andere omhoog. En er is een connectie met de natuur en met water, want het gaat om watermanagement. Dat is wat de studenten daar doen.
1: Ja, ja.
2: Dus het is voor mij wel, het geeft een betekenis en het verbeeld. Ja, de wereld van de mensen die daar omheen zijn.
1: Ja, maar
2: zeker.
1: Goed, je doet het niet alleen, want ik lees dat je ook mensen wil benaderen, als ze dat willen, die zelf aan de slag gaan. Je wil de kennis verspreiden.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, vandaag was ik toevallig bij iemand in Noordwijk en zij wil ook zelf leren muurschilderingen maken. En eigenlijk voor het eerst dat ik met iemand samen in haar eigen tuin hebben we een muurschildering gemaakt.
1: Cool.
2: En dan aldoende leer ik het. Kijk, ik heb een online programma, daarin kan je het zien. Ik heb een e-book, daarin kan je lezen hoe je, wat je, de kneepjes van het vak.
1: Ja.
2: En dan heb ik ook nog een YouTube-kanaal, daar kan je nog op kijken. Van kom ik met tips en tricks.
1: Ja.
2: En ik geef ook les. Gewoon live, zeg maar.
1: Ja, ja. Je wil de kennis in ieder geval verspreiden.
2: Ja.
1: En hoe kunnen mensen bij die sociale media allemaal komen? Wat is het de zoekterm?
2: Mijn voornaam en mijn achternaam. Margriet Snaterse.
1: En dan
2: je kan margrietsnaterse.nl. Dan zit je op mijn website.
1: Ja.
2: Dan kan je ook alles vinden.
1: Ja, ja. Maar dan kan je in ieder geval even kijken hoe het is. En dan kun je ook contact met Margriet opnemen. Die we nu in de uitzending hebben dus. Ja. Dat is nog wel werk natuurlijk. Of krijg je ook werk van gemeentes en zo? Heb je dan ook last van vergunningen en dat soort dingen? Of wordt dat allemaal geregeld?
2: dat is wisselend per project.
1: Ja, ja.
2: Ik werk het meest voor woningcorporaties. En dat is vaak hun eigen bezit. Of dat is hun eigen bezit. En dat hangt een beetje af van de buurt of wat. Of daar ook vergunningen voor nodig
1: ja,
2: zijn,
1: precies.
2: Hoor.
1: Dat ja, ja.
2: Moet je altijd even informeren.
1: Ja, maar dat laat je vaak over aan de andere, de opdrachtgever, denk ik zo.
2: Ja, maar ik speel er wel een rol in. Kijk, ik maak dan natuurlijk schetsen.
1: Ja.
2: En ik vertel over waarom en hoe. En dat moet ingeleverd worden ook om een vergunning te
1: ja,
2: halen.
1: Precies.
2: Dus het
1: ja.
2: is een beetje samen.
1: Ja. Het is niet alleen de techniek van het schilderen. Er komt nog veel meer bij kijken.
2: Ja,
1: ja vaak wel.
2: Weten.
1: Ja, dat is zeker
2: ja.
1: zo. Ja, kijk even op die genoemde sociale media, de website. Dan kun je een beetje zien wat er allemaal gemaakt wordt door Margriet Snatersen. Margriet, dankjewel voor het gesprek.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Chris Isaak was dat. En het leven gaat verder. Life will go on. Hij maakte het in 2002. En daarvoor François Veldman uit Frankrijk. Oh ja, Le Vals de Vienne, de walsen van Wenen. Zometeen, alles in orde in de horeca. Na Cilla Black en Across the Universe.

0: Muziek uit de jaren 70 van Cilla Black. Across the Universe, hoorde je. Ons volgende onderwerp. De arbeidsinspectie en de keuringsdienst zorgen vaak voor stress bij horecabedrijven. Kevin Kapp vermindert die stress, zegt hij. Tira Kok sprak met hem.
1: Welkom, Kevin.
2: Dankjewel.
1: Kevin, over welke sector gaan we het nou precies hebben? Horeca, maar welke aspecten daarvan? Ja,
2: Als het gaat om checken is het natuurlijk fijn dat je alle vinkjes hebt gezet. En dat is één. Maar twee is natuurlijk mooi als je in de horeca, in dit geval. Of in de catering of in elk eet- en drinkbedrijf waar je gegeten of gedronken wordt. Je weet dat je, als je gecheckt wordt, je het ook op orde hebt.
1: Dat klinkt goed, want gecheckt worden, dat is toch altijd een beetje, ja, voldoe ik wel aan al die eisen? Het voelt een beetje als bij de security op Schiphol. Oh jee, heb ik een nagelveldje in mijn handtas. Het kan beter gecheckt zijn. Kan je een paar aspecten noemen waarop gecheckt wordt?
2: Nou, je kent natuurlijk de NVWA.
1: Nou, de NVWA kennen wij niet. Oh, Autoriteit voor Voedsel en Waren.
2: Ja, klopt. Ja. Dat is er één, of de arbeidsinspectie. Het zijn allerlei instanties die controles doen, of in ieder geval organisaties controleren op het behoud, of het in ieder geval behoud van goede werkomstandigheden, arbeidsomstandigheden, maar ook voor voedselveiligheid. Dat zijn de aspecten waarop gecontroleerd wordt. Hoe gaan we om met eten en drinken? Hoe gaat het in de koeling? Hoe wordt het opgeslagen? Op welke manier bereiden we het? Is het schoon? Is het netjes? Is het veilig?
1: Staat de datum erop? Moet ook, geloof ik, hè?
2: Staat de datum erop? Ja, dat moet ook. En daarnaast heb je natuurlijk het stukje wat meer gaat over de arbeidsomstandigheden. En hebben we de mensen, hebben we de medewerkers opgeleid voor bijvoorbeeld de BFV, voor de brandveiligheid, maar ook als het gaat om werken met materialen en apparatuur.
1: En wat is jouw rol daar nou precies in? Want je wil liever gecheckt zijn. Dat geeft een heel rustig gevoel. Niet bang voor welke controle dan ook. Alles is lekker in orde. Wat is jouw rol?
2: Ja, wat je natuurlijk wil is dat je als organisatie of als horecabedrijf dat op orde hebben. Je wilt daar niet te veel naar kijken, want je bent er voor de gast. Je wilt de aandacht hebben voor de gasten. En wat ik dan doe is dat ik in 90 dagen ga ik met de organisatie aan de slag. Dat heeft best wel een tijd nodig, want je moet ook een nulmeting doen. Daarvan doe ik er dan twee. Eén voor de risico-inventarisatie, dat is echt de arbeidsomstandigheden en omstandigheden in de organisatie. En je hebt de hygiëne, voedselveiligheid. Daaromheen kijk ik ook gelijk naar hoe het team zich beweegt en hoe het team in de organisatie is. En daar maak ik een analyse van. Vanuit die nulmeting maak je er een soort werkwijze van. Of ga je alles controleren en checken. Waarbij je dus elk punt langs gaat, zodat je weet wat er nog moet gemaakt moet worden, wat moet worden opgesteld, of waar je een maatregel of een risico ziet of hebt. En dan maak ik een hygiëneplan. Werken we verder uit of die bouwen we opnieuw op.
1: Hoe kan dat er bijvoorbeeld uitzien, zo'n hygiëneplan?
2: Ja, dat is eigenlijk een document, een set aan documenten, een set aan beleidsstukken, maar ook een set aan hoe train je, aan registratieformulieren en dat soort zaken. Nou, die stel je dan allemaal samen op basis van die nulmeting. En aan de andere kant heb je natuurlijk dat arbeidsomstandigheden deel, drie. En daar doe je dan ook weer wat maatregelen op treffen. Daaromheen bouw ik wat trainingen. Op het moment dat dat compleet is, dan zorgen we ervoor dat er voldoende informatie, documentatie en trainingen zijn gegeven, zodat jij als na 90 dagen ook weer gauw aan de slag kan of kan blijven gaan.
1: Kan je dan ondertussen doorwerken, want horecapersoneel is schaars?
2: Zeker, zeker. Ja, uiteindelijk is het ook wel een verplichting en heb je ook wel trainingen te volgen als het gaat om dit soort stukken. En moet je je medewerkers informeren over alles wat er speelt op dit gebied.
1: Ontzorg jij de baas van de horecagelegenheid, of moet die ook al die formulieren doorwerken? Of doe jij dat lekker allemaal?
2: Nee, dat is dan iets wat ik meeneem. Dan bouw ik ze uit en werk ik ze uit. Uiteindelijk is het wel aan de organisatie om ze ook te gebruiken en het in te voeren. Maar met de implementatie help ik dan ook mee. En na deze 90 dagen kies ik er ook nog voor om later iets terug te komen. Om even te kijken of het plan van aanpak gewerkt
1: steeds
2: heeft.
1: Werkt.
2: En nog steeds die richting ingaat. Ja.
1: Het lijkt te ontzorgen toch wel.
2: Ja, dat klopt.
1: Als hoor ik al. Krijg je nu ook een keurmerk aan de deur vooraan van Kevin. Ordeon heeft het gecheckt.
2: Ik vind het een goed idee, ja.
1: Aha, nou noteer hem eventjes. Toch fijn om te weten dat een bedrijf hygiënisch is. Goed voor zijn personeel is, dat het team fijn werkt. Ja. Het lijkt me wel een dure aangelegenheid. Ik weet, Nederlanders praten altijd over geld. Maar jij 90 dagen daar bezig. Dat kost nogal wat. De kostenbatenanalyse, pakt dat goed uit voor de meeste mensen?
2: Nou ja, je kunt ook zelf aan de slag natuurlijk. En dat kan of gebeuren, of gebeurt te weinig of niet. En dan is het risico op boetes. En die zijn ongeveer nou, 2 keer zo hoog als bij een bedrag. Dus dat gaat toch wel met de papieren lopen als je dat
1: toch
2: betaalt.
1: Maar beter bij jou langs. Ik hoor het al. Oké, nou, heel hartelijk bedankt. Ik weet nou een beetje toch hoe het werkt. Dat het fijner is om gecheckt te zijn dan gecheckt te worden. Dankjewel Kevin Kapp van Ordeon voor al je informatie hierover.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

come qui in Ares, Ains come qui in Ares.

Dames en heren van Fleetwood Mac en Only Over You. En daarvoor Ernst Jans en Als de Avond Valt. Zometeen Bewegen tegen Dementie. Na Paul Simon en Slip Sliding Away. Slip Sliding Away.

0: 1977 was het jaar voor Paul Simon. Een Slip Sliding Away. Ons volgende onderwerp. Uit een nieuwe studie blijkt dat de kans op dementie met 15% is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden. Dat is mede dankzij voldoende bewegen. Mitchell Tollenaar van kenniscentrum Sport en Bewegen is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Mitchell, welkom.
2: Welkom.
1: Je bent er namens het kenniscentrum Sport en Bewegen. Dementie heeft met bewegen te maken dus?
2: Ja, zeker. Er is zoals verschillende onderzoeken al laten zien geen medicijn die een oplossing biedt.
1: Nee.
2: Maar bewegen kan zeker wel van invloed zijn op het voorkomen van dementie.
1: Ja.
2: En daarnaast kan bewegen ook bijdragen aan als mensen al dementie hebben, dat ze nog steeds positieve effecten ervan ervaren.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk zowel op fysiek vlak dat mensen minder fysieke beperkingen hebben, dat ze zelfstandig kunnen lopen, zelfstandig uit bed kunnen komen, zich zelfstandig kunnen aan- en omkleden. Het helpt ook voor een verbetering van spierkracht en het uithoudingsvermogen.
1: Ja.
2: En bewegen draagt ook bij aan sociale ontmoetingen. Dus mensen ontmoeten anderen, blijven daardoor onderdeel van de maatschappij. En ja, dat zorgt er zeker voor dat ze een betere kwaliteit van leven behouden.
1: Ja, allemaal positieve punten. Maar daar hebben we het over bewegen. Bepaalde soorten bewegen of een klein wandelingetje rondom het huis is genoeg?

0: beweging telt.
1: En er is bewezen dat bewegen helpt ook om dementie te vertragen, zeg ik dan maar even?
0: Ja, er zijn verschillende onderzoeken gedaan en niet elk onderzoek is even eenduidig, maar wij hebben wel een aantal onderzoeken die aangeven dat bewegen zeker bijdraagt aan het voorkomen op dementie. Een van de onderzoeken geeft aan dat 20% lager ligt bij mensen die veel bewegen in vergelijking met mensen die niet bewegen. Als mensen ook gaan meedoen aan sport- en beweegactiviteiten, zoals een fitnessclubje of een tennisactiviteit, dan is de kans zelfs 21% lager.
1: Okay.
0: Daarnaast zien we ook dat veel zitten, dat draagt bij aan een verhoging van 25%. Dus het is ook belangrijk om niet te veel te zitten gedurende de dag. Dus echt korte beweegmomentjes in te lassen, dat breekt al heel veel.
1: Ja, nou zijn er heel veel mensen. Ik lees hier dat Nederland 320.000 mensen met dementie heeft. 75% woont nog thuis. Kun je die mensen dan wel bereiken met zoiets?
0: Ja, de mensen zelf bereiken, dat zou kunnen. Maar ja, zoals u misschien zelf ook weet, is dementie kent verschillende stadia. Dus je hebt een beginstadia van de niet-pluisfase tot uiteindelijk de diagnose. Dus het zal heel veel moeten gaan via het netwerk van mensen met dementie. Dus denk aan de naasten, de mantelzorgers, ook professionals, dus de case manager dementie of een welzijnswerker. Iedereen kan hier een rol in spelen om uiteindelijk een persoon met dementie in beweging te brengen.
1: Ja, het is belangrijk dat je blijft bewegen dus om dementie te voorkomen of het te vertragen, zei ik al. Maar ja, niet iedereen is, of moet je dan kijken hoe je dan kan bewegen? Heb je daar begeleiding bij nodig? Kan dat?
0: Ja, zeker. Uiteindelijk kan men zelfstandig in beweging komen in samen met een naaste of een familielid of een andere professional. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld de inhoud van een beweegactiviteit, dan is het heel erg belangrijk dat er een vast gezicht voor de groep staat, dat er een vaste lesgever staat, dat de lesgever een rustige, heldere en eenduidige communicatie geeft. Dat hij de oefeningen die gedaan moeten worden in kleine stapjes uitlegt. Dat hij dat regelmatig voordoet en eventueel met foto's werkt. Want foto's werken al heel goed, zodat mensen met dementie tot zich kunnen nemen. Daarnaast is het dus belangrijk, wat ik al zei, dat oefeningen echt op elk individu worden aangepast. En qua routine is het ook heel erg belangrijk dat er een vaste structuur in een activiteit zit. Dus begin bijvoorbeeld met een warming-up.
1: Ja.
0: En vervolgens een beweegoefening, een spelelement, cooling down. Houd die routine vast. Maar dan kan je wel binnen die routine de beweegoefeningen wekelijks aanpassen.
1: Ja, dat vraagt nogal wat van de begeleiding.
0: Jazeker, ja. Lesgever, daar wordt zeker wat veel van gevraagd. Die moet allereerst het kunnen differentiëren, dus echt het aanbieden op maat. Maar goed, onze lesgevers in Nederland, die hebben allemaal een opleiding over het algemeen gevolgd. En ook vrijwilligers. Als je laagdrempelig begint met een warming-up, een spelelement, een beweegoefening en een cooling down. Dat is heel laagdrempelig. Een activiteit van 30, 45 minuutjes, dat moet iedereen wel kunnen.
1: Ja, en u hebt het over lesgeven. Kunnen mensen dan les krijgen op een gegeven moment? En waar kunnen mensen dat dan vinden? Ik denk via de sociale media.
0: Nou, over het algemeen kent elke gemeente wel een eigen lokaal beweegaanbod. Dat is een aanbod wat zowel bij de lokale welzijnsorganisatie of een lokale uitvoeringsorganisatie van sport beschikbaar is. Dat kent ook bewegen van verschillende niveaus. Ja, daar kunnen de mensen over het algemeen het beste op zoek gaan naar aanbod. Wij vanuit het kenniscentrum hebben niet inzichtelijk welk aanbod er per gemeente specifiek is.
1: Je kan me voorstellen dat dat niet zo is. Kijk even bij je gemeente om te kijken hoe je daarbij kan komen. En als je mensen met dementie hebt, zou het goed zijn als ze blijven bewegen. Nou, dat kan in ieder geval een mededeling worden voor mensen die daar last van hebben. En voor de rest, iedereen moet blijven bewegen. Want het is ook voor mensen die geen dementie hebben, is het goed om te blijven bewegen natuurlijk.
0: Zeker weten, zeker weten.
1: Dat is in ieder geval duidelijk. Mitchell Tonnenaar, dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal aan het doen zijn met bewegen.

Op de valreep nog even iets in het Duits van Herbert Grönemeyer, Halt mich, 1988. En daarvoor nieuwe muziek van Madonna, Lower East Side Girl, hoorde je. En dat was de late avond van donderdag 20 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Elliot Smith blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ieper. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.
2: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprongen matrozen overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprongen matrozen overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.